0: Ja, weet je wel, ik zou zeggen eerst verder. We are clear in 7-6 verder.
1: Dat is een goede 7-6 verder, maar...